Kinderen voor Kinderen en de Baila Baila La. En misschien wel een van de allerleukste liedjes. Nou, bij mij staat hij in de top 3. Nou, zeker in de top 5 van beste liedjes van deze groep natuurlijk. Hè. Nou, goedemorgen. Het is maandagochtend. Een nieuwe week. En oh, wat een dag hebben we achter de rug. We zaten niet in een hittegolf. We zaten in een super hittegolf. Nog nooit zo meegemaakt. Ja, vandaag wordt het ook gewoon warm, maar niet meer zo warm als afgelopen week. Nee, zo'n 28 graden. Nou, is 10 graden minder dan dat het bijvoorbeeld zaterdag was. Dus dat scheelt al enorm. We gaan snel beginnen met de ochtendshow met Arnoud en Mayoni. Mayoni is ietsje later bij, maar die is er natuurlijk wel straks. Om de prijs bekend te maken die je deze week kan winnen.

Voor iedereen die lekker vroeg op is, mag je natuurlijk een verzoekliedje indienen, insturen via de WhatsApp-telefoon of via de mail. En even kijken, Sharona heeft dat ook gedaan. Die was er heel vroeg bij. Het is wel grappig. Vorige week had ik in de platenkast Lady Gaga. En jij vraagt nu Lady Gaga aan met volgens mij een van haar laatste liedjes, nieuwste liedjes, samen met Bruno Mars. Dat is deze.

luistert naar de ochtendshow. Het is maandagochtend, 29 juni. Bijna de laatste dag van de maand juni. Morgen nog 30 juni. En dan gaan we echt naar juli en langzaam naar de zomervakantie. Oh, heb je er al zin in? Ben benieuwd. Zometeen, Sprookjesboom, die gaat een verhaaltje vertellen tussen alle liedjes door. Dat gaat over Geitje, over Geitje kwijt. Ja, er is altijd een Geitje kwijt. En meestal zit hij in de klok.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag speelde geitje Benjamin namelijk een keer veel te goed, verstoppertje.
1: Buurtvrij!
2: Hé, waar zat je nou?
1: Achter het huisje.
2: Maar dat had ik gekeken!
1: Nou, niet goed genoeg dan.
2: Buurtvrij! Buurtvrij!
1: Hé, verdorie! Nou, jammer klein duimpje. Je hebt niemand gevonden. Je moet hem nog een keer zijn.
2: Hé, maar wacht eens even. Het kan nog. Benjamin heeft zich nog niet vrijgebuurt.
3: Ach, die vind je nooit. Benjamin verstopt zich het beste van ons allemaal.
0: Klein duimpje deed zijn best. Maar Benjamin was inderdaad nergens te bekennen.
2: Ik kan hem gewoon niet vinden.
1: En hij heeft zich ook niet geprobeerd vrij te buiten.
2: Het wordt al laat.
3: Straks is het donker.
2: Ja.
3: Wat zal mama zeggen?
2: We moeten hem gaan zoeken.
3: Ja.
4: Hallo. Wat is hier aan de hand?
2: Zijn Benjamin kwijt. Wat is hij nou? Ik weet echt niet waar hij is.
1: Dat kan niet toch zijn?
4: Ho, rustig even. Vertel eens even rustig van het begin wat er aan de hand is.
2: Nou, weet je...

0: net zo fijn.
1: Ik ga hem wel zoeken op de Fakirsen tapijt.
2: Zeg, wat heb ik nu gehoord? Is een roodkapje kwijt?
3: Nee!
2: Ja, dat had toch gekund, hè? Amai zeg!

0: Hallo zeg, oh. Wat een herrie.
1: Benjamin!
2: Daar ben je.
0: Wat is er aan de hand?
1: Waar was je nou?
0: Ja, ik heb me verstopt in grootvaders klok. Maar volgens mij ben ik in slaap gevallen. Nou, want ik heb helemaal niets gehoord.
1: We konden je niet vinden.
0: Oh, maar dan heb ik gewonnen. Pietvrij!
3: Gelukkig was alles goed met Benjamin. Klein Duimpje vond het alleen wel dom van zichzelf dat hij niet in de klok had gekeken. Daar zat Benjamin toch wel vaker. Zoals die ene keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal. Je luistert naar Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland.

Dit is de ochtendshow, Joden, opa en oma. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Opa en oma, ja nee, die zijn hartstikke leuk. Maar die zullen het ook warm hebben gehad de laatste dagen. Ben benieuwd. Misschien hebben ze ook extra veel ijsjes gegeten, net als jij. Zometeen, dan is het tijd voor de platenkast. En ik heb een leuk thema. Ik heb namelijk voetballetjes. Want ja, deze week is het erop of eronder. Elke wedstrijd die Nederland speelt, die moeten ze winnen. Want als ze niet winnen, ja, dan vliegen ze naar huis toe. Dat zijn de regels. Nou, welk liedje dat zometeen is, dat hoor je zometeen. En vannacht, over voetbal gesproken, dan moeten ze alweer. Hè? Vannacht, maandag op dinsdagnacht om 3:00 s'nachts. Tja, we gaan het er zo over hebben. Blijf je op? Mag je erop staan?

0: Yoki en Jet die gaan de hele wereld rond. En die zingen ook hartstikke leuke liedjes zoals deze.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Nou, ik zei het net al eventjes. De platenkast van Arnoud met deze week als thema voetballiedjes. Ja, dat heeft natuurlijk van alles te maken met het WK voetbal. En oh, spannend. Vannacht moeten ze spelen om 3:00. Dus dat zou kunnen betekenen dat je misschien eerst gaat slapen. Dan wakker wordt. Of heel laat slapen of heel vroeg opstaan. En wat ik vorige week ook hoorde. Sommige mama's en papa's hadden dat heel slim bekeken. Dat je de wedstrijd, bijvoorbeeld dat je heel vroeg opstaat om 5:30, 6:00. Dat je dan de wedstrijd gaat kijken. Moet je alleen niet op internet checken wat de uitslag was. Maar goed, dat zou ook nog kunnen. Liedjes uit de voetballerij. De WK's, daar hebben we het dan over. Nou, dit was een liedje van het WK 2010. Ja, je had toen meer liedjes. Ook Shakira met... wat was het ook weer? Waka Waka, This Time for Africa.

Dat was een grote hit hè, van vorig jaar, maar eigenlijk is die nog steeds een hele grote hit. Het was namelijk Huntrix met Golden. En over grote hits gesproken, ja, die draaien wij natuurlijk hier bij Hallo Kids Radio. Maar wij hebben ook grote hits af en toe in de prijsvraag zitten. Want elke week maak je kans op een superleuke prijs. En deze week is het leuk, want deze week kan je namelijk iets winnen wat je kan gaan doen. Ja, bijvoorbeeld in de zomervakantie waar je lekker naartoe kan. Nou, het is tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En vandaag maak je als eerste kans op tickets voor amusementpark Tivoli. En Tivoli vind je in Bergendal. Een heel leuk attractiepark met van alles en nog wat. Een mooie achtbaan, draaien in de chocolademelkkopjes, zweven in de zweefmolen of lekker nog veel op veel andere plekken spelen. En zo'n park is natuurlijk hartstikke leuk om naartoe te gaan. Misschien als je daar in de buurt woont of als je juist op vakantie bent in de buurt. En hoe leuk is het als je dan ook lekker gratis naar binnen kan. Nou, die tickets voor Park Tivoli liggen hier in de studio. En die wil ik natuurlijk graag weggeven. Maar ja, dat doe ik niet zomaar. Nee, daar moet wel echt een prijsvraag bij passen. En ik dacht, weet je wat? We doen het... het pimpampetrad eventjes afstoffen. Want dan gaan we namelijk de hele week op zoek naar een antwoord wat hoort bij die pimpampetradje, wat ik nou in mijn handen heb. Daar staan namelijk allemaal letters op. Ik draai daar zo meteen aan. En we zijn elke dag op zoek naar een ander stukje fruit. En de vraag is dus, ja, welke wordt het vandaag? Oké, eens even kijken. 1, 2, 3. En... Oké. Vandaag zijn we op zoek naar een stukje fruit wat begint met de letter D van Daan. Dus... Ken jij een stukje fruit wat begint met de letter D van Daan? Stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail of via het prijsvraagformulier op de website. En dan maak je misschien wel kans op tickets voor Tivoli.

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
3: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
2: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
3: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
2: Nu te zien in de bioscoop.
4: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Nou, even op de klok kijken. Het is 7:07. Dit is de ochtendshow van maandag. De laatste maandag van de maand juni.
3: Ja, ja, want we zitten namelijk in deze week officieel de laatste schoolweek voor iedereen die in het noorden woont.
2: Ja.
3: En dan beginnen de eerste zomervakanties. En ja, ook in België. Die beginnen halverwege de week al. Die beginnen al op woensdag. Klopt. Dat is helemaal raar.
2: Nee, maar het is logisch. Want die, ik zeg het elk jaar weer. In België doen ze dat veel slimmer.
3: Ja, dat snap ik. Alleen, kijk, voor de een is dat logisch om te kijken naar de kalender. En de ander zal denken, nee, want maandag doen we dit op school. En dinsdag doen we dat op school. En dan mis ik ineens die andere paar dagen.
2: Ja, nou ja, dus, als je denkt, daar gaat het over. In België start de zomervakantie altijd op 1 juli.
3: Ja. En dat maakt dus niet uit welke dag het is.
2: Dat is zo. Hey, het is een spannende dag vandaag. Want, eigenlijk vandaag helemaal niet. Nee, morgen is een spannende dag. Want,
3: Je moet het niet door de verwarring halen. Eigenlijk vannacht. Dus we zijn nu net wakker geworden. Dan gaan we vandaag maandag doen. En als we straks gaan slapen, dan gebeurt het.
2: Ja, dat is eigenlijk op dinsdag. Hè? Mm-hmm. Dus dat is officieel morgen. Maar dan gebeurt het. Als je denkt, wat is er ook alweer? Nou, het Nederlands elftal moet spelen vannacht om 3:00. Ja, dat is echt een verschrikkelijke tijd.
3: Ja.
2: Ik heb wel vrijdag al gemerkt dat een wat veel ouders doen. Is, kijk, s'nachts kijken blijft gewoon lastig.
3: Ja.
2: En opblijven helemaal.
3: Ja, dat is ook eigenlijk niet goed volgens mij. Vroeg opstaan is volgens mij beter dan opblijven.
2: Ja, maar de truc wat veel toegepast wordt, is gewoon niet kijken s'nachts, maar dan de wekker zetten om 5:00.
3: Ja.
2: En dan om 5:30 de wedstrijd aanzetten. Dus dan kun je gewoon terugkijken.
3: Ja.
2: En dan kun je de hele wedstrijd toch zien voordat je naar school gaat.
3: Aha, ja.
2: Moet je alleen niet ondertussen internet aanzetten.
3: Ja, want daar zal waarschijnlijk natuurlijk de eindstand komen te staan.
2: Ja, moet je verder gewoon niks kijken. Moet je gewoon alleen die wedstrijd kijken. Maar het is dus super slim. Ja, tenzij je natuurlijk met strafschop en alles, want dan wordt het een lang verhaal.
3: Oh ja, dat is waar. Ja, nou goed. Nederland tegen Marokko. Ik ben benieuwd wie er gaat winnen.

0: Ik heb geen bananenontbijttip, bedenk ik me nu. Maar goed, dat hoeft ook niet per se, want het was toevallig het bananenliedje wat op de radio was. Het is niet zo dat het dan meteen daarna altijd het over dat fruit moet gaan natuurlijk.
1: Nee, dat snap ik. Ja. Dat snap ik. Nou ja, bananen zijn natuurlijk super, super lekker.
0: En gezond.
1: En gezond. En al het fruit is in de zomer, dat merk je met de warme temperaturen natuurlijk lekker.
0: Mm.
1: Ik heb van de week heb ik verteld. Hè, ik had van mama Linda een bak kers gekregen. Mm-hmm. En daar heb ik dus een recept meegemaakt. Zat in zo'n blaadje van de supermarkt. Met kipstukjes. Met
0: salade was het eigenlijk. Hè?
1: Salade. Wat was nou meer? Amandelen. En een beetje dressing. En dus die kersen. Nou, echt super lekker. En daar heb ik daar een foto van gemaakt. En die gaan ze gebruiken op Instagram. Volgens mij gaan ze. Zeg maar, want dit kun je ook maken met kersen. Dus.
0: Wacht even, wie gaat dat maken? Je hebt het naar het boodschappenmagazine opgestuurd?
1: Nee, mama Linda. Die
0: het kan wel, hè? Ze hebben van die.
1: Die zit in de fruit.
0: Oh, ja. Die werkt bij de groenteboer.
1: Ja.
0: Oh, slim. Heel slim.
1: Ja, dus ik ben heel benieuwd. Maar goed, over eten gesproken. We zitten bijna in de ontbijttip.
2: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Nou, dan heb ik er nog één voor de groenteboer. Want vandaag gaan we namelijk een tip maken met aardbeien. En ook dit is weer iets. Ja, ik ben toch de laatste tijd een beetje aan het zoeken naar dingen waarvan ik denk, hier had ik nog nooit van gehoord. Ik heb er vandaag weer in. Want Arnoud, aardbeienijs, dat ken je wel, toch?
1: Ik kan.
0: Ja, dat weten we inmiddels wel. Dat jij niet tegen aardbeien kan.
1: En niet tegen ijs. Nee, dat is lactose. Dus in de vries liggen vegan ijsjes. Daar kan ik wel tegen.
0: Ja, en raketjes van al een jaar oud. Maar goed, ja.
1: Nee, vegan cornetto's.
0: Ja, dat klopt. En raketjes die al een jaar oud zijn. Die heb je ook gekocht.
1: Dat is waar.
0: De aardbeienijs die we gaan maken. Maar even terugkomend, Arnold, op het verhaal. Aardbeienijs ken je wel, hè? Dat was de vraag.
1: Ja.
0: Oké, goed zo. Maar ken jij dan ook ijs wat gemaakt is van kaas?
1: Heb ik toevallig.
0: Ja, wat is dit nou?
1: Dit is echt. Ik stond bij het ijsvak. Dat was trouwens helemaal kaal geplukt, want iedereen wilde ijsjes hebben. Mm. Daar zag ik dus een. Nou, ik dacht, oh, dat is wat voor mij. Een vegan ijsje. Mm. Met, let op, aardbeiensmaak. Mm. En cheesecake.
0: Oké, dat is niet hetgene waar wij nu naartoe gaan. Maar goed, dan nog. Ik bedoel, je had eigenlijk even mee moeten spelen. Oh nee, dat ken ik niet. Oh, kaas in het ijs. Oh, dat is gek.
1: Ik stond daar letterlijk en ik dacht nog, dat is gek.
0: Ja, cheesecake is natuurlijk wel heel zoet. Hè? Daar zit ook heel veel suiker in. Maar we gaan vandaag iets gebruiken wat er wel een beetje op lijkt. We gaan namelijk maken aardbeienijs, maar dan met cottage cheese. En dat is een beetje van die korrelige kaas.
1: Oh ja.
0: Maar toch ook wel weer lekker smeuig. Nou, wat heb je nodig? Je hebt zo'n groot bakje cottage cheese nodig. Lekker veel aardbeidjes die je alvast in kleine stukjes gaat snijden. Een beetje honing. Je hebt nodig een klein beetje kaneel. Dat klinkt misschien heel gek, maar ja, die heb je wel nodig. En je hebt nodig een paar blokjes ijs. Nou, dat ga je in de blender stoppen. Dus de aardbeidjes, de cottage cheese ga je daarbij doen. De twee lepeltjes honing, de ijsblokjes ga je daarbij doen. Dat gaat eerst goed door elkaar husselen. En dan pas gaan we de kaneel erbij doen. Want bij kaneel is het natuurlijk hetzelfde verhaal. Dat als je er te veel aan doet, dan kan je het er niet meer uithalen. En dat is niet handig natuurlijk. Want dan smaakt het niet meer naar aardbeien, maar naar kaneel.
1: Dat is niet lekker, nee.
0: Nee, dat is niet lekker. Dus dat doe je pas als allerlaatste erbij. Nou, dan even goed door elkaar roeren dat het één groot mooi glad mengseltje is geworden. En dan zet je het in de vriezer. Want ja, ijs is natuurlijk wel echt koud. En cottage cheese komt normaal gesproken uit de koelkasttemperatuur.
1: Ja.
0: Als je dat allemaal gedaan hebt, dan is het een kwestie van eventjes een paar uurtjes wachten. En dan is je cottage cheese, ijs met aardbeidjes klaar. En het leuke is, dit is hartstikke gezond om te eten. Want cottage cheese is namelijk niet zo zwaar op de maag. En wel origineel, want ik denk, hè, als jij iemand te spelen krijgt bijvoorbeeld, of opa en oma komen langs, en je zegt tegen opa en oma, ik heb een ijsje gemaakt. Iets wat je nog nooit geproefd hebt, moet jij raden wat erin zit. Ik denk, hè, dat ze dus nooit gaan raden dat daar kaas in zit.
1: Nee, als je het van tevoren weet, is het anders. Maar als je het dus niet weet, dan zeggen ze, oh wat lekker. Nou, wat zat erin? Kaas. Hé, wat?
0: Ja.
1: Ja, gek.
0: Nou. Ja, en dan heb je kans dat iemand zegt, nou, ik voel het niet lekker. Of juist, oh, geef me dan nog maar een bolletje.
1: Nou, aan de slag.

0: Dat is Shakira met Die Die op Hallo Kids Radio.
1: Ja, Shakira, de nieuwe nummer 1 van Nederland.
0: Ja,
1: hè?
0: Inderdaad, de nieuwe nummer 1. Ja, dat heeft dan toch ook wel weer een beetje te maken met WK.
1: Het
0: toch?
1: Is nu een beetje in de hitlijsten, is het de strijd. Ja, je kan het je niet voorstellen tussen Shakira en Rutger van Barneveld. Nou, hey.
0: Ja. Ja, dat is dan weer een manier die bijna niemand kent. En Shakira kent zo'n beetje de hele wereld. Dat is dan toch knap, hè?
1: Ja, ik kan die mooie zijn zak steken. Dat zegt, met wie strijd jij een beetje, zeg maar, om de toppositie in de hitlijsten? Ja, met Shakira. Dat is niet de minste natuurlijk. Hè?
0: Nee, dus, maar goed, laten we eerlijk wezen. Wat natuurlijk wel zo is. Het WK is nog even bezig. Dus het kan zomaar zijn dat ze nog best wel even blijft staan. Tenzij natuurlijk Nederland er vannacht uitvliegt. Maar even afkloppen. Daar gaan we natuurlijk niet vanuit.
1: Nee, dat wou ik trouwens net nog even zeggen. De wedstrijd die begint om 3 uur 's nachts.
0: Ja.
1: En dan loopt die tot 5 uur, zeg maar. Hè? Dat is een beetje 2 keer 3 kwartier.
0: Ja.
1: Met pauze erbij. 20 minuutjes. Je hebt ook nog de cooling break. Maar dit is natuurlijk de knock-out fase. Dus als het dan aan het einde gelijk spel is. Je weet hè. Dan
0: moeten ze penalties.
1: Nee.
0: Ja, ze moeten eerst nog even spelen. Maar de gevreesde penalties zijn altijd aan het einde.
1: Ja, dus 2 keer nog een kwartier. Dan weer pauze. Misschien nog een cooling break. Als het dan nog niet beslist is, dan komen de penalties.
0: Mm-hmm.
1: Dan kan het dus zijn dat het inmiddels, zeg maar, dat de wedstrijd nog bezig is als de ochtendshow begint.
0: Duurt dat zo lang, ja?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, je hebt natuurlijk.
0: Dan moet je als speler ook maar dan. Och, dat lijkt me als speler ook wel erg. Dan denk je, oh joh, het is maar 90 minuten vandaag. En dan hebben we nog een stukje en nog een stukje.
1: Ja, nee, je moet wel rekening houden met 3 uurtjes. Dus, en zeker omdat die pauzes ook wat langer zijn. Dus dan kan het, zeg maar, net nog zijn dat we zeggen: goedemorgen. Oh, we zitten nog. Ja,
0: ja,
1: dat kan, hè?
0: We gaan het zien. Kijk, Nederland is vannacht. De andere pool waar straks. De tegenstander uitkomt voor de volgende ronde. Die hebben geloof ik al gespeeld uit mijn hoofd. Of moeten die nog? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is, Duitsland moet spelen, Frankrijk moet spelen, Zweden moet spelen en... waar moest Duitsland ook weer tegen? Weet ik even niet meer.
1: Dat weet ik ook niet meer, maar dat maakt ook op zich niks uit. Wat wel zeker is...
0: Want als wij nou, stel je voor, hè, Nederland wint tegen Marokko. Dan moeten we dus tegen een van die landen die ik nou net vertelde.
1: Nee, maar dat maakt niet uit. Maar dat is al bepaald. We weten al wat de volgende tegenstander wordt.
0: Hoezo weten we dat al? Dat
1: ja, die hebben gisteren gespeeld. Dus die,
0: ja, dat zei ik net.
1: Ja, Canada.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, dat heb ik even niet meegekregen.
1: Ja, nee, maar omdat jij natuurlijk vroeg naar bed gaat. Maar
0: ja,
1: dat was allemaal gisteravond dat gespeeld. Dus als Nederland vannacht... Ja, ik ben opeens de voetbalexpert.
0: Ja, ik merk het.
1: Dat nou gedacht, zeg.
0: Ja, oké.
1: Als Nederland vannacht wint van Marokko...
0: Ja?
1: Dan spelen ze zaterdagavond 4 juli om 7 uur 's avonds tegen Canada.
0: Aha. Oké, en nou is de volgende vraag. Kan Canada een beetje voetballen?
1: Nou, Canada is gastland en dat helpt natuurlijk altijd mee.
0: Nou ja, niet altijd natuurlijk. Hè?
1: Nee, maar Canada heeft het goed gedaan. Dus, Marokko is zwaarder. Dus dan moeten we eerst even nog winnen. En of dat gaat lukken, ja, dat weet ik niet.

0: Nou, die zomer van Oja Lele, dat is al een tijdje geleden. Toen was het heel warm, maar nu is het weer warm. Sterker nog, het is zelfs zo warm dat de dames van K3, dat was het eerste optreden wat Klaasje deed met Hanne en Julia. In België was dat, dat het zo warm was dat de apparatuur er weer ophield. Toen moesten ze stoppen met zingen, want ja, de microfoon deden niet meer.
1: Maar hebben ze toen heel hard...
0: Ze hebben wel het beginstukje gedaan, maar halverwege moesten ze stoppen.
1: Ja, maar dan moet je gewoon heel hard gaan zingen.
0: Ja, maar goed, het was ook hartstikke warm op het podium bij Arnoud. Want niet alleen in Nederland was het 40 graden, maar daar ook.
1: Dat is ook wel weer zo. Die zomer van 2003, ik heb het al verteld, maar dat was ook een hele hete zomer. Dat was een zomer van Oja Lele en van de Summer Jam. Die moeten we deze week ook nog draaien.
0: Ja, alsof K3 wist dat het dit jaar weer heel warm zou worden.
1: Nou, dat is goed toch? Bedacht. Ja, zeker.
0: Ja.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, en dan is het nu de hoogste tijd om eens te gaan zingen. Niet met leuke zomerliedjes, maar juist met een verjaardagsliedje. Want het is de hoogste tijd om te gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op 29 juni.
1: Ja, ik heb even gekeken in de bekende mensenkalender. Ja. En daar staan wel een aantal sporters in. Oh. Zit daar een hele bekende bij. Eigenlijk niet. Nee, eigenlijk
0: dat klinkt
1: niet.
0: Eigenlijk heel zielig. Dat betekent dat alle sporters die daar nu in zitten, je zegt, nou, die zijn niet zo...
1: Nee, dat zeg ik helemaal niet. Maar wij kennen ze niet. Bijvoorbeeld, ik zeg, nou ja, goed, voor de voetbalkenners, een Jude Bellingham is een Engelse voetballer.
0: Ja.
1: Die is vandaag 23 geworden. Ja, ik ken hem alleen niet. Maar misschien speelt hij gewoon in het Engelse elftal.
0: Oh, dat zou helemaal kunnen. Ja, die zijn ook door naar de volgende ronde bij het WK. Dat klopt. Ja.
1: We gaan iemand bellen die op onze kalender staat. Want dat vinden we eigenlijk stiekem nog veel leuker. Ja, daar gaat hij al. Ik hoor wel iets, maar niet heel veel.
3: Het spijt me, maar de persoon die je belt is niet beschikbaar.
0: Oh jee, niet beschikbaar, niet beschikbaar. Wat krijgen we nou?
1: Ja, die zijn natuurlijk keihard aan het zingen. Even
0: kijken. Dat zou zomaar kunnen.
1: Nou, we gaan nog even het nummer doen. Ja, weet je wie die trouwens ook jarig is? George Hincapie. Nou, dat is een hele bekende wielrenner van vroeger. En die is vandaag 53 geworden. Dan heb je nog een skateboarder die jarig is. En als je nou thuis, morgen, overmorgen of in het weekend jarig bent... vergeet dan niet jezelf even op te geven. Want dan kunnen wij voor jou gaan zingen. Oh, het kraakt opeens een beetje. Even kijken, hebben we het nummer al, Marjoni? Nou, anders gaan we even een klein muziekje tussendoor draaien. Dat kan ook natuurlijk. En dan gaan we zo meteen.
0: Ik ga hem eventjes nog een keer opnieuw invullen.
1: Ja, oké, okay, dus goed. Ja.
0: Dat is het voordeel dat we nummers hebben van papa en mama. Oh, en in de tussentijd loop jij weg van je microfoon. Dat is niet zo handig. Ja, Arnoud, dan moeten we met z'n allen naar hele gekke muziek luisteren. Kijk, de muziek is zelfs al op. Oh jee, toch?
1: Nou, ja, dat kan natuurlijk allemaal gebeuren. Maar even kijken hoor. Hebben we nou het nummer? Het is allemaal live. En als je dan hoort, de persoon is niet beschikbaar. Ja, dat zal te maken hebben met het feit dat ze misschien aan het zingen zijn.
0: Of fijne cadeautjes natuurlijk.
1: Kijk!
0: Ah,
1: nou
0: doet
1: hij daar goed.
0: Pew. Hallo, goedemorgen met Arnoud en Mayoni van de radio.
4: Goedemorgen!
0: Ja, hallo!
1: Eindelijk contact.
0: Ja, wij zijn namelijk op zoek naar iemand die vandaag jarig is.
4: Wacht, ik ben te spreken. Moment.
0: Mama was het helemaal vergeten, hoor je dat?
1: Nou, niet dat er iemand jarig is, dat geloof ik niet.
0: Hallo! Is dit Lisa aan de andere kant?
4: Ja.
1: Oh, daar hebben we de goeie. Daar hebben we de goeie aan de telefoon. Want we bellen niet voor niks, Lisa. Wat is er aan de hand vandaag?
4: Ik ben vandaag jarig.
1: Ja!
0: Kijk eens aan.
1: Dat is mooi, zeg.
0: Zeg, Lisa, hoeveel jaar ben je vandaag geworden?
4: 10.
0: 10. Kijk, dat is al een mooie leeftijd. Zeg, Lisa, ik ben hier heel slecht in, maar ik ga het wel proberen. Dan ga je na de zomervakantie naar groep 7?
4: Ja.
0: Ja, oh, in één keer. Heel goed. Kijk eens aan. Hartstikke mooi. Ja, het is natuurlijk al bijna vakantie, dus groep 7 staat al bijna binnen handbereik. Maar dat natuurlijk pas na de vakantie. Want Lisa, ja, het is nog geen tijd voor vakantie, maar natuurlijk wel voor cadeautjes. Wat heb je al gekregen?
4: Harry Potter Monopoly.
0: Oh, zo. Dat is een grote doos, denk ik.
4: Nee.
0: Nou, Harry.
4: Een Looney Tunes Monopoly. Die hebben we ook.
0: Oh, jullie zijn wel Monopoly fans thuis.
4: Ja.
0: Aha, en wat heb je nog meer gehad?
4: Een DIY kitchen kit.
0: Oh, ja, lekker om te knutselen.
4: Ja. En bloemenhaarklippen die je in je haar kan doen.
0: Ga je die vandaag dan meteen aandoen dan naar school?
4: Ja.
0: Oh, kijk eens aan. En welke van kleur hebben die clipjes?
4: Donkerroos, oranje geel, lichtgroen, donkere.
0: Alle kleuren van de regenboog.
4: Lichtgroen, lichtblauw, paars en dan was het.
0: Wacht even, Lisa. Ga je die allemaal in je haren doen? Allemaal
4: nee, ik ga alleen de roze doen.
0: Oh, ja, ik denk al. Ja, het kan natuurlijk. Hè. Dan doe je ze gewoon allemaal in één keer in. Dan ben je een soort wandelende regenboog. Bijna. Ja, is meer voor met carnaval natuurlijk. Ja. Zeg, en Lisa. Nou, heb je natuurlijk al heel veel cadeautjes gehad. Volgens mij, die Monopoly staat gewoon straks bij jou te wachten als je terugkomt van school om het eerste potje te gaan doen. Maar ga je straks dan ook op school nog trakteren of een feestje vieren?
4: Wij hebben geen tractatie op school, maar ik heb wel vandaag mijn feestje op school.
0: En hoe doen jullie dan het feestje vieren als jullie geen tractatie hebben?
4: Meestal krijgen we dan een pen, mogen we daar heel de dag mee schrijven. En dan mogen we zo een kleurtje uitzoeken op een papier en dan gaan ze daar een boekenlegger van maken.
0: Oh.
4: Met onze naam.
0: Kijk eens aan. Kijk, oh, dat is dan wel leuk. Ja, oh, dan krijg je eigenlijk als het ware een soort cadeautje van de juf.
4: Ja.
0: Aha. En zo'n speciale pen, Lisa, die je dan mag gebruiken de hele dag om te schrijven. Dat zullen dan vast en zeker speciale gekleurde pennen zijn, of niet?
4: Ja.
0: En welke kleur ga jij kiezen?
4: Roze.
0: Roze. Aha. Ja, dat had ik kunnen weten natuurlijk met de roze haarklipjes. Ja, dat matcht dan heel mooi bij elkaar. Ja, zeg Lisa, dat klinkt als een hele leuke dag vandaag. En nou willen wij natuurlijk wel even zorgen dat iedereen in heel Nederland weet dat je jarig bent. Dus ik heb de jarige Job muziek alvast aangezet. Want jij bent vandaag 10 geworden. Dus dat gaan we iedereen...

0: Ja, ja. Hip, hip, hip.
1: Hoera! Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk Lisa van 10 jaar alweer aan de telefoon. Lisa, ik wens jou vandaag heel veel plezier. Tot de volgende keer.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Nou, zin in de zomer is leuk, maar volgens mij is die zomer al lang begonnen. Tenminste, de afgelopen week was het hartstikke warm. Inmiddels is het ietsje minder warm, maar Arnett, volgens mij blijven we gewoon nog boven de 25 graden deze week.
3: Ja, dat denk ik ook. En dan in het weekend worden die 30 graden, volgende week ook weer heet. Dus maar geen 40 meer, hè? Want dat is een tikkeltje te heet.
2: Dat is waar.
3: Ik heb nog wat tips binnengekregen. Dat is wel handig voor wat je vannacht moet doen. Moet je of heel vroeg naar bed gaan of... Nee, laat ik zo zeggen, moet je opblijven? Nou, dat is sowieso een heel slecht idee. Want dan kun je beter morgen thuis blijven. Want dan wordt het een heel moeilijk verhaal.
2: Ja, als je normaal gesproken, bijvoorbeeld in mijn geval... ik ga normaal gesproken altijd netjes rond een uur of 9 naar bed. Als ik dan nog wakker moet blijven tot 3 uur, dat is wel heel moeilijk hoor.
3: Ja.
2: Kan je beter inderdaad eerst gaan slapen.
3: Stel voor dat je zegt, ik ga om 7 uur slapen. Dat is ook moeilijk, want daar is je lichaam niet aan gewend. Het werkt natuurlijk op gewenning. Jij bent gewend om 9 uur naar bed te gaan. Ja. Maar ga je opeens om 7 naar bed, dan lig je in je bed en dan denk je... Ja, ik kan niet slapen. Dus dat werkt dan ook niet goed. Het is gewoon, je moet gewoon doen wat goed voelt. Maar het is gewoon een lastig tijdstip. Ja,
2: lekkere duidelijke tip dit.
3: Ik zou zeggen, denk gewoon aan je slaap. Dus,
2: Nou goed, weet je wat in ieder geval wel handig is om te weten... van je juf en je andere klasgenootjes? Dat is een handige tip. Ga vandaag al even vragen in de klas... Wat doet iedereen? En wat mag er van andere papa's en mama's? Want stel je voor dat als de juf of de meester zegt... jongens, ja, maar het is zo spannend. Wij hebben met school besloten dat we bijvoorbeeld morgen een uurtje later open gaan. Dat kan, hè? Je weet het niet. Ik bedoel, met tropenrooster zijn er ook andere openingstijden. Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat de directeur hartstikke groot fan is. Die zegt, jongens, ik heb geregeld dat jullie een uur later naar school mogen komen. Het zou zomaar kunnen.
3: Ja.
2: Maar dan moet je dat wel van tevoren weten. En niet morgen denken, ah joh... De juf zal het vast niet erg vinden als ik even 2 uur later binnenkom. Want dat is natuurlijk niet netjes als alle andere kinderen wel netjes bij op school zijn.
3: Ja, ik hoorde vorige week een juf op een andere radiozender.
2: Ja.
3: En die zei, als papa en mama besluiten om hun kinderen 's nachts te laten kijken... dan moeten ze maar lekker dat kind ziek melden.
2: Oh, ja. Nou,
3: en ze zegt, dat mag natuurlijk niet. Maar ik ben er een beetje klaar mee dat al die kinderen zitten te knikkenbollen in de les. Daar heb ik geen zin in.
2: Nou ja, laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, de vakantie is ook bijna begonnen. Hè? Dus wat doen we dan met z'n allen nog? Toch?
3: Hadden ze eigenlijk moeten ze dat WK gewoon wat later doen. Dan valt het lekker in de zomervakantie.
2: Ja, net zoals met de Vierdaagse bijvoorbeeld. Of bij de Tour de France, dat is altijd in de zomervakantie. Hebben ze toch over nagedacht.
3: Ja.
2: Zeg, zometeen wil ik nog even snel de prijsvraag herhalen. Maar Arnett, we hebben het zoveel over voetbal gehad. Dus ik dacht, we koppen deze er even in.
3: De leeuw komt eraan.
4: De leeuw komt eraan.
3: Van Samuel Welten. Is deze week... De oranje superhit bij Halloween.

0: We zijn helemaal in de war. Even door alle voetbaldingen die we verteld hebben, Arnoud. We zitten ook nog de prijsvragen. We moeten ook nog de platenkast doen. En we moeten ook nog iedereen op tijd naar school sturen. Hoe gaan we dat dan allemaal doen?
1: We gaan eerst naar de platenkast. Want het is 7:15 geweest. En het leuke is, Marjone, ik dacht, ja, we zitten midden in het WK. Dus wat gaan we doen? Voetballetjes en dan specifiek liedjes die met het WK te maken hebben.
0: Ja, maar even terugspoelen. Hoe gaan we dan doen met de prijsvraag? Die slaan we dan over?
1: Oh, die hebben we nog helemaal niet gezegd.
0: Ja, daarom, dan zei ik. Die moet ook nog.
1: Dan gaan we dat eerst even doen, Marjone.
0: Ja, lijkt me een goed idee.
1: We hebben deze week een hele mooie prijs te vergeven. En dat is, ik ga niet over de prijzen. Dat doe jij natuurlijk. Dus jij mag vertellen wat de prijs is.
0: Deze week kan je tickets winnen voor Amusementenpark Tivoli in Bergendal. Dus wil jij graag naar een attractiepark gaan, lekker gratis en voor niets. Met een mooie achtbaan. En daar heb je ook hele leuke dansende chocoladekopjes, als het ware. Die zo lekker ronddraaien. En heel veel andere plekken waar je lekker kan spelen. Dan zou ik deze week even meedoen met de prijsvraag. Want elke dag geven we tickets weg. En ik heb net aan het pimpampetrad gedraaid. Dat we eens even een keer wat anders doen dan een A, B en een C vraag. Want ik ben vandaag namelijk op zoek naar, als antwoord op de prijsvraag, noem een stukje fruit wat begint met de letter D van Daan.
1: Oké, een stukje
0: fruit.
1: Een stukje fruit dat begint met de letter D van Daan.
0: Ja.
1: Als je dat weet, dan mag je dat even insturen. Dat hoeft maar eentje te zijn, maar als je er meer weet, mag dat natuurlijk ook.
0: Ja, één is genoeg natuurlijk.
1: Dus even te denken, fruit dat begint met de letter D.
0: Ja, is meteen wel een moeilijke, hè? Eigenlijk zo aan de eerste maandag.
1: Een hele moeilijke.
0: Ja. Ja, maar ik weet hem al.
1: Ik kom er even niet op. Maar goed, weet je dat? Dan kun je dus tickets winnen voor Amusementspark Tivoli. Bergendal, dat is vlakbij Nijmegen. Ik zit al even op de site te kijken. Parktivoli.nl, hartstikke leuk park. Mm. En misschien ken je dat niet. Des te leuker om daar een keer naartoe te gaan.
0: Ja, absoluut.
1: Nou, fruit dus. Dat begint met de letter D. Stuur het nu in via hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje win en doe mee. Fruit, dat begint met de letter D.
0: De platenkast van Arnoud. Kijk, en terwijl iedereen al heel druk bezig met het invullen, kan jij nou even jouw platenkastmomentje hebben?
1: Ja, liedjes met voetbal deze week. En het liefst liedjes die over een WK gaan. Een wereldkampioenschap voetbal. Nou, er zijn er best wel wat van. Ik heb een uurtje geleden het liedje van Knaan gehad. Mm. The Waving Flag, 2010. Nu gaan we wat verder terug in de tijd. 1994. En ook toen speelde Nederland in Amerika.
0: Aha.
1: Weet je toen de bondscoach was?
0: Nee.
1: Dat was toen de coach die nu de coach van Curaçao is.
0: Oh, echt waar? Oh,
1: Dick Advocaat.
0: Aha.
1: Ja. En dat was de tijd dat het een beetje spannend was. Want je had ook Johan Cruijff. Nou, iedereen wilde dat Johan Cruijff bondscoach zou worden. En dat was hij bijna geworden in 1990. Maar allemaal gedoe werd hij niet. Toen was het 1994. Toen zeiden ze weer, wie moet de bondscoach worden? Johan Cruijff. Werd het toch weer niet. Dus uiteindelijk ging Dick Advocaat, die ging naar Amerika toe.
0: Ja.
1: Met het team. Ik weet het nog goed. Ze zijn uiteindelijk uitgeschakeld door Romario van Brazilië met 3-2.
0: Okay.
1: Ook heet was het toen. En dit liedje stond de hele zomer op nummer 1 in Nederland.
0: Ah.
1: Terwijl het eigenlijk een beetje een carnavalsliedje is. Dus dat is heel grappig. Het is van Johan en de Groothandel. Nou, Johan slaat op Johan Cruijff. En waar ging het nou een beetje om? Dick Advocaat ging dus met zijn team naar Amerika toe. En Johan, ja, die zat thuis. Dus de grap was, nou ja, als Dick mijn hulp nodig hebt, dan belt hij me maar thuis. We gaan luisteren naar dit leuke liedje uit 1994 van het WK-voetbal van het Nederlands elftal.
2: Hallo, ik ben Johan en ik doe wat in de voetballerij.

Dan kijk, in principe is het allemaal heel erg makkelijk. Want je speelt gewoon 11 tegen 11 het spelletje en dan kan het niet meer vrij staan. Als je dan in oogenschouw neemt dat die bal gewoon rond is. En dan heb je zo'n poortje en dan moet die bal in. Nou, in principe als je er eentje meer maakt dan je tegenstander, heb je gewonnen. Dus als Dick zich al aan deze adviezen gaat houden, dan weet ik zeker dat hij wereldkampioen gaat worden. Dorry, niet met die bal in de huiskamer. Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd, moet hij om elke pol zijn gouden horloge dragen. Als hij nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen, dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van hij moet de tijdrek in de gaten houden of zo. Maar hij kan natuurlijk ook denken, als ik Nederland een penalty geef,

Ik ben Johan. En een van de favorieten voor de WK is natuurlijk ook België. Dat zijn de Rode Duivels. Maar de Belgen, daar speelt Nederland in de tweede wedstrijd tegen. Nou, als je ze helemaal uit hun concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Want voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor. Jordi, rot nou eens op met die bal. Misschien dat ik Dick nog één tipje mee kan geven. Hij heeft natuurlijk zijn achteraan niet mee. Maar hij zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties en dat soort dingen moeten doen. Nou, ik weet dat hij een keer in Spanje is geweest. En toen zei hij tegen mijn voorzitter: hallo, ik ben advocaat.

Ja, je kan er natuurlijk lang en breed over praten, maar ik ben ook gewoon een Nederlander. En ja, natuurlijk hoop ik dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. En dat gun ik Dickie natuurlijk van harte. En aan de andere kant mag het bekend zijn dat ik ook wat in textiel doe. En ik heb inmiddels 100.000 t-shirts laten drukken. En als ze nou geen wereldkampioen worden, dan raak ik die dingen aan de straatstenen natuurlijk niet kwijt. Jordi!

0: Sorry, ik zeg de hele tijd al dat je weg moet met die bal. Caramba, nuestros problemas.
1: Wie is dat?
2: Notros Problemos. Nou, hij heeft het over de zoon van... Dus dat is Johan Cruijff die hoort. En zijn zoon is Jordi Cruijff.
1: Oh, ik snapte het helemaal niet.
2: Ja, Jordi, ga nou eens weg met die bal. Terwijl Jordi is nu technisch directeur van Ajax.
1: Ja, die is inmiddels wat ouder natuurlijk dan toen in 94. Ja, dat klopt. Dat is logisch.
2: Nou, Dick zat inderdaad snel weer thuis. Dus hij had misschien toch die adviezen van Johan Cruijff wat beter op moeten volgen.
1: Ja, en ja, nu natuurlijk ook met Curaçao. Maar aan de andere kant, hij heeft het wel voor elkaar gekregen dat Curaçao überhaupt naar het WK is gegaan. Dat is
2: echt
1: ook knap.
2: Die zijn daar een partij trots op, dat eiland. Dat is echt fantastisch. We gaan even over naar de prijsvraag. Want je hoort de muziek al. We hebben net een prijsvraag gespeeld. We hebben aan het pimpampetrad gedraaid. En we gaan eens even iemand bellen. Ja, en ik zit heel even te kijken. Als je nou meedoet en je hebt niet gewonnen, kun je morgen weer meedoen. En anders woensdag, donderdag of vrijdag. Want elke dag geven wij dezelfde prijs weg. Nou, eens even kijken of we iemand aan de lijn krijgen.
1: Telefoon gaat over. Spannend.
2: Voor tickets voor het amusementspark Tivoli.
1: Ja, moet wel opgenomen worden natuurlijk. Spannend. Nou. Volgens mij zijn ze niet in de buurt van de telefoon, Arnoud.
2: Doe nog één keer bellen. Want ik weet zeker, dit is altijd een tijdstip dat papa's en mama's de telefoon op stil hebben staan.
1: Ja, dat hadden we net met de jarige Job ook. Hè, dat mama ook ineens door had. Ja. Oh ja, die was helemaal vergeten dat de telefoon ging.
2: Ja, en pas vaak na twee keer bellen, dan zien ze opeens, oh, dit is wel dringend. Ja, dat klopt. Want we hebben een prijs weg te geven.
1: Ja, het is wel handig als je natuurlijk in de buurt bent van de telefoon, als je hebt meegedaan met de prijsvraag. Ik denk, Arnoud, dat ze niet meer in de buurt zijn van de telefoon.
2: Nou, dat is toch jammer.
1: Ja, nee, ja, nou goed, dan houdt het even op. Gaan we gewoon straks even vertellen wie we wilden bellen. Maar dan moeten we natuurlijk eerst eventjes de prijsvraag vertellen. Want Arnoud, jij zei het al, de hele week maak je namelijk kans op tickets voor amusementpark Tivoli. Een heel leuke klein attractiepark voor de wat jongere kinderen natuurlijk. In Bergendal, in Gelderland is dat. En deze week dacht ik, we gaan even draaien aan het pimpampetrad. En dat draaien, dat is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Maar daar moet natuurlijk wel een vraag bij horen. En deze week is elke dag de vraag, noem een stukje fruit met de letter puntje, puntje, puntje. En vandaag was het de letter D van Daan.
2: Nou.
1: Ja. De letter D van Daan. Daar zijn verschillende antwoorden op binnengekomen. Maar de winnaar die wij probeerden te bellen had gezegd... een druif is natuurlijk de letter D. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, het is jammer dat de winnaar nu even niet naar de telefoon kan komen. Maar goed, druif is natuurlijk een hartstikke goed antwoord. Morgen gaan we natuurlijk weer opnieuw slingeren aan het pimpampetrad. En dan komt daar natuurlijk weer een andere letter uit. En dan maak je ook weer kans op tickets voor Tivoli. En wie probeerden we nou te bellen? Nou, we proberen iemand te bellen die best wel in de buurt woont volgens mij van Bergendal. We proberen namelijk iemand te bellen, Arnoud, die in Arnhem woont. En dat was Annemarie. Annemarie hebben we geprobeerd te bellen. Dus nou. Annemarie, als je toevallig zit te luisteren, doe dan eventjes bellen. Straks nog terugbellen.
2: Bel even terug. Nou, als je nou even terugbelt, dan krijgen we zo nog even een uitzending.
1: Ja, ja, ja, ja. Gaan wij ondertussen alvast eventjes richting de bingomolen, want dat moet natuurlijk ook nog gebeuren. Ja, we hebben het zo druk, jongens.

0: Jij hebt de lijst. We hebben de rol even omgedraaid. Dat kan ook wel een keertje. Dus up, zo. Wacht even hoor. Daar gaat hij. Daar hebben we de microfoon nog goed bij voor het geluidseffect.
1: Ja. Wat gebeurt er allemaal? Ik zie allemaal balletjes vliegen. Dat is niet de bedoeling. Het waren meer dan één balletje wat ik zag vliegen. Yes, oké. Ja, ik heb hem, ik heb hem. Even kijken, dan gaan we luisteren naar nummertje 60 op de lijst. Nummertje 60 op de lijst is... Oh, ik moet naar de lijst kijken. Sorry, wacht even.
0: Ja,
1: we hadden
0: de lijst
1: omgedraaid.
0: Voor je neus, dus ik kan dat niet zien.
1: Ik was even vergeten dat we de rol hadden omgedraaid. Even kijken, we gaan vandaag... Oh, we gaan vandaag naar een hele oude. Ja, we gaan namelijk naar Kinderen voor Kinderen met Ha Ha Ha Je Vader.

0: Amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dicky Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
3: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dicky Dick, Dicky Dicky Dick.
2: Dicky Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dicky Dick en de verdwenen knuffel.
3: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
2: Nu te zien in de bioscoop.
4: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Ja, het is even kijken. 8:09. Dit is Hallo Kids Radio na een onstuimig weekend. Oh, we hebben het zo heet gehad. Nou, ik moet wel zeggen, je moet gewoon... Gewoon rustig blijven. Hè? Dat is gewoon. Maar je merkte wel, vrijdag en zaterdag toen was het echt bloedje heet.
3: Ja. Ja. En daarna ook nog even flink onweer, hè?
2: Flink onweer. Maar goed, als het, dan merk je een beetje waar de grens zit. Hè? Als het 28, 30 graden, dat is nog, dan is het heet, maar dat is goed te doen. Maar 40 graden. Ja, dat is wel pittig.
3: Ja, nou heb ik toevallig wat gelezen afgelopen weekend. Ik heb weer wat nieuws geleerd over het weer. Want Arnoud, weet jij wat een supercell is?
2: Nou, dat is bij het onweer. Dan kan het dus. Ja, ik heb het een keer thuis gehad. Dan ontstaat een soort tornado. Nou, dan gaat alles stuk.
3: Ja, nou goed, dat is dus afgelopen weekend ook gebeurd. In de nacht van zaterdag op zondag. Toen waren er op sommige plekken dus een echte supercel. En inderdaad, Arnoud, wat je zegt, het is een soort tornado in de lucht. Normaal gesproken. Als je bijvoorbeeld de beelden kent van Amerika, dan kan die ook de grond raken. Hadden we in Nederland niet, maar ja, het was wel alsof iemand vuurwerk aan het afsteken was. Zo heftig was het wat betreft de bliksemschichten.
2: Ja, een tijd geleden, toen woon ik nog in een ander dorp. Toen hebben we dat één keer gehad. En toen kwamen er ook van die grote hagelstenen.
3: Ja,
2: nou,
3: ja.
2: Toen leek het dak van de auto wel een poffertjespan.
3: Oei.
2: En daar had ik niet alleen ik last van, maar iedereen in de buurt. Dus ja. Honderden auto's die moesten gerepareerd worden.
3: Ja.
2: En dat is nu ook gebeurd, hè, met de mensen die zo'n grote kas hebben.
3: Ja.
2: Waar groente
3: ja.
2: gekweekt wordt. Allemaal stuk.
3: Ja, maar niet alleen dat. Er zijn ook op verschillende plekken bliksem ingeslagen. Er is zelfs een hele molen stuk gegaan in Veldhoven.
2: Nou, in Gelderland, waar ik woon, hadden ze voorspeld. Daar wordt het hevigst. Dus we hadden zelfs de auto ingepakt met,
3: oh, echt waar?
2: Met dekens.
3: Oh,
2: ja, ja, goed.
3: Oh,
2: okay. Voor die hagelstenen. Wat denk je? Niks.
3: Wat? Helemaal niks? Jullie hebben ook geen...
2: Een regenbuitje, dat was het.
3: Nee, het kan... Jullie hebben niet dat heftige... Nee. Zo, maar bij ons ging het tekeer, joh, hier.
2: Nee, het kwam toch even net in een andere strook terecht, dus ja.
3: Nou, ik heb wel wat meegemaakt, hoor.
2: Vandaag trouwens koeler, hè? Had ik nog helemaal niet verteld, maar... Vandaag zo'n 28 graden.

0: Ja, ik zeg wel koeler. Nog steeds 28 graden, hè? Bedoel, je moet niet opeens een lange broek aan doen, zoals Mayoni.
1: Ja, maar wacht even, jongens. Ja. Nee. Maar nee, maar, nee, maar het ging, toen ik vanochtend naar buiten ging, toen was het pas 17 graden. Ja, toen dacht ik, koud.
0: Ja. Ik voel het nu al, hoor, in de studio.
1: Ik heb wel een dunne broek aan. Maar inderdaad, ik kwam in de studio en ik dacht, oh ja, 28 graden. Er is dus nu al 28 graden in de studio, hè? Moet je nagaan.
0: Nou, wil je nog een liedje horen vlak voor schooltijd? Dan kan het nu nog, stuur het in. En anders hoor je straks het naschoolalarm.

0: Yes.
1: Lucilla Bellinga op Hallo Kids Radio. En dan is het nu toch echt de hoogste tijd om iedereen naar school te gaan sturen. Ja, Arnold, wat ben je allemaal aan het doen met de megafoon?
2: Ik moest even kijken of hij het doet, maar hij doet het.
1: Ja, maar hij doet het altijd.
2: Nee, want die knopje is nog niet goed. En als ik dan zo doe, dan doet hij niks.
1: Oh, dan heb je hem net aangeraakt. Want gisteren afgelopen vrijdag en zaterdag, toen deed hij het allemaal nog.
2: Nou, ik moest net klik dit doen en dan doet hij het.
1: Ja.
2: We gaan je naar school sturen. Het wordt, zoals ik al zei, een lekkere dag. 25 tot 28 graden. En dat is gewoon korte broeken weer. Dat is lekker. Niet te heet, niet te koud. Dus veel plezier op school. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Ik ga aftellen. Daar gaat hij. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Naar school toe!

0: was muziek van Kinderen voor Kinderen op Hallo Kids Radio. En zometeen dan is het natuurlijk eventjes heel kort klaar met de muziek. Maar wel zo ongeveer voor maar 5 minuutjes. Want dan gaan we namelijk richting Sprookjesboom. En Arnoud, het gaat dit keer over een magische toverstaf.
1: Oh, ja. Dan ben ik heel benieuwd wat dat dan kan zijn.
0: Ja, dat kan goed gaan, maar het kan ook fout gaan.
1: Ja, dat is zo.
0: Ja.
1: Nou, er is maar één manier om erachter te komen. Dat is door te blijven luisteren. En zometeen horen we dus een verhaaltje van Sprookjesboom.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen wandelde Klein Duimpje rustig door het Sprookjesbos. Maar dat duurde niet lang.
1: Huh? Luister nou naar wat ik zeg. Sta er niet zo in de weg.
2: Wat hier?
1: Haastige spoed is zelden goed. Ik weet niet meer wat ik moet.
2: Een wolf, vaak hier. Ik kom u redden. Stapt u maar op het tapijt. Ja, goed zo.
1: Nou, dat heb jij goed gedaan. Pak dus dit cadeautje aan.
2: Een toverstaf? Wat moet ik daar nou mee?
1: Dit cadeau wordt pas echt leuk met de juiste toverspreuk.
2: Toverspreuk? Mm-hmm. Maar ik ken helemaal geen toverspreuken. Hoe gaat dan die toverspreuk?
1: Toverstaf, oh toverstaf. Reken nu maar met mij af. Geef mij gauw wat ik verdien. Geef mij er een stuk of 10.
2: Nou, dank u wel, hoor.
1: Ga maar, jongen. Ga maar snel. Nogmaals dank, hoor. Dank je wel.
3: Hé, waar zijn mijn...
2: Toverstaf? Reken nu maar met mij af. Geef me gauw wat ik verdien. Geef me er een stuk of 10.
3: Oh. Oh. Hier. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: 10 goudstukken. Geef me snel wat ik verdien. Geef me er een stuk of 10. Dat was het. Dank u wel, Fakir.
3: Hola. Hoe kwam jij aan die wonderschone toverstaf?
2: Van de Fakir.
3: Die wil ik ook.
2: Dat kan niet.
3: Hoezo niet?
2: Ik heb hem cadeau gekregen omdat ik de Fakir geholpen heb. Maar nu zijn de problemen opgelost.
3: Oh ja? Dat zullen we nog wel eens zien. Helema, geef mij eens even rap zo'n toverstaf. Zo van, geef mij nu wat ik verdien. Geef me er een stuk of wat. Nou ja, het moet rijmen, hè, maar hoe dan ook, een toverstaf.
1: Ik ben van mijn problemen af. U krijgt dus geen toverstaf.
3: U bent van uw problemen af? Mm-hmm. U bent van uw problemen af? Moet je eens goed opletten. Dit zijn pas problemen.
1: Flup. Wat zullen we nou beleven? Zonder kleed kan ik niet zweven.
3: En wou je nu nog beweren dat je geen problemen had? Als je dit kleed terug wil, hè, geef je mij maar mooi zo'n toverstaf.
1: Oh, goed, hier is de toverstaf. Dan ben ik nu van je af.
3: Ja. Wat was ook alweer de toverspreuk?
1: Toverstaf, oh toverstaf. Reken nu maar met mij af. Geef mij gauw wat ik verdien. Geef mij al een stuk of 10.
3: Ja. Dank je.
1: Graag gedaan hoor, ouwe reus. Au, maar niet heus.
2: Snoep ga ik ervan kopen. Of nee, iets moois voor een kapje.
3: Haha, kom maar op met die goudstukken. Toverstaf, oh toverstaf. Oh toverstaf. Reken met de kassa af. Nee. Reken nu maar met mij af. Geef mij gauw wat ik verdien. Want wie niet weg is, is gezien. Nee. Geef mij er een stuk of 10. Goud! Au! Maar wat is dat? Au! Au! Help! Nee, niet 10 keer! Au! Au! Au!
0: En zo gaf de toverstaf precies wat de reus die dag verdiende. Tot 10 keer toe. Eigen schuld, dikke bult. Zo heeft de wolf ook een keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander.

0: Bij ons hoor je allemaal verschillende leuke liedjes. Speciaal voor papa's en mama's en natuurlijk voor de kids. Want dat zit natuurlijk in onze naam. Hallo Kids Radio. En af en toe hoor je ook heel gek nieuws.
1: Ja, tussen de liedjes door gek nieuws. Nou ja, ik had nu wat. Het was natuurlijk hartstikke heet. Niet alleen in Nederland, maar eigenlijk op de hele wereld wel. En wat doe je dan als je het heel warm hebt? Nou, dan kun je de ventilator aanzetten.
0: Afkoelen, dat is vooral wat je doet, toch?
1: Ja, afkoelen. Inderdaad. Of je gaat een ijsje eten of je drinkt wat water. Of je springt het water in. Dat kan ook natuurlijk.
0: Ja, zwembad. Misschien heb je dat wel in de tuin staan.
1: Ja, nou heb je in New York, een hele bekende plaats in Amerika natuurlijk, een nieuwe burgemeester. Ze zit er net een paar maanden.
0: Oh, ja.
1: En die had het ook warm. Ja, dat kan. Dat is ook een mens natuurlijk. Ja. En die had een vergadering, maar die denkt, ja, het wordt me nou gewoon, het wordt me een beetje te heet. Dus die is lekker gaan zwemmen.
0: Dat is toch niet bijzonder?
1: Nee, dat is zo. Nou, ze hebben in New York veel buitenbaden. Dus dan kun je gewoon lekker, lekker even inspringen.
0: Mm-hmm.
1: Wat er wel bijzonder aan was, is... ik laat het even zien. Hij dacht, kan mij het werken? Ik doe het gewoon.
0: Oh, hij is met pak en al. Is het... Oh, oké.
1: Okay. De grote baas van New York, hè?
0: Ja, die is gewoon... het zal waarschijnlijk een duur pak zijn. Dus ik weet niet of hij daarna nog mooi uit de was komt. Nee. Met alle chloor erin, maar goed.
1: Dus... Je ziet hem dus heel veel waterpret hebben. Tussen de mensen die allemaal gewoon in een zwembroek zitten. In zijn pak. Gewoon met zijn jas en zijn das, zijn stropdas om. En hij heeft het hartstikke naar zijn zin. Ja, iedereen vond het wel heel erg leuk. En hij zei, dus het was ook geen duur pak. Dus dat maakt niet uit.
0: Oké. Ja.
1: Dat kan. Dus ik dacht, ik zeg laatst trouwens, het was wel grappig, in het dorp waar ik woon.
0: Mm-hmm.
1: Ik stond zaterdag bij de supermarkt om ijsjes te halen.
0: Ja.
1: Nou, je weet hoe dat gaat.
0: Niks.
1: Vak leeg.
0: Ja, maar dat roep ik al de hele week. Dus je bent echt veel te laat om überhaupt dat nog te gaan doen.
1: Toen keek ik zo opzij. Ik denk, dat is de burgemeester. En die had van zijn vrouw de opdracht gekregen, ga ijsjes halen. En die stond ook zo beteuterd te kijken, ijsjes op. Ja.
0: Ja, ze gaan voor een burgemeester geen uitzondering maken.
1: Nee, daarom. Dus misschien moet hij dan de volgende keer om verkoeling te zoeken ook maar eens eventjes zo in een openbaar zwembad stappen.
2: Ja, ik wil slijm. Fluffy, glitter en van snoep.

fluffy glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan mij.

0: liedje.
1: We draaien ook liedjes uit de top 40. Want dat is natuurlijk ook leuk voor papa's en mama's om daar lekker naar te luisteren. Want ja, weet je, niet alleen kinderen kunnen af en toe fan zijn van mensen die in de top 40 staan. Maar sowieso natuurlijk ook papa's en mama's. En het leuke is, wij zorgen elke week dat er een hit in het zonnetje wordt gezet. Als de Hallo Kids Radio superhit. En deze week maken we het toch wel extra spannend. Want Nederland moet vanavond spelen. Dus we dachten, weet je wat, dan doen we een voetballiedje als superhit. Maar ja. Dan moet Nederland natuurlijk vanavond wel gaan winnen.
2: De leeuw komt eraan.
3: De leeuw komt eraan.
2: Van Samuel Welten is deze week de oranje superhit bij Hallo Kids.

0: Ja, je zou het alweer bijna vergeten, maar dit was die andere grote hit van Shakira. Dat is ook nog niet zo lang geleden.
1: Nee, dat is helemaal waar. Shakira bovenaan de hitlijst, hè? Dat is wel bijzonder. Het is, je hoort het aan de muziek. Bijna tijd om af te ronden. Zometeen het peuteruurtje tussen 9 en 10. Dat is radio voor de allerkleinste. We hebben natuurlijk hele leuke muziek van Dirk Schelen, van Lala Loes, vanaf veel meer. En vooral van Dikkie Dik.
0: Ja, om te vieren dat zijn film weer in de bioscoop draait.
1: Afgelopen gisteren.
0: Afgelopen
1: gisteren zijn we begonnen met de tour, de officiële tournee. Met Hallo Kids Radio en Dikkie Dik. We gaan langs allerlei theaters. Komende zondag bijvoorbeeld, dan staan we in de bioscopen.
0: Ik wil zeggen, een bioscoop is iets anders dan een theater. Arnold, we gaan langs de bioscoop. Niet langs het theater, langs de bioscoop.
1: Maar dat ging ik net uitleggen. Komende zondag staan we in de bioscopen in Haarlem, in Amsterdam-Noord en in Amsterdam Arena. Dan komen we met Dikkie Dik. Ja, als je denkt, Dikkie Dik, ja zeker, ja, die komt er met ons mee.
0: Nou ja, als je denkt, nou ik zou wel even willen afkoelen in het weekend, lekker in de bioscoop, dan kan dat. En wie weet dat je ons toevallig tegenkomt.
1: Dat is zo. Morgen is er weer een nieuwe ochtendshow vanaf 6 uur. En wil je nou die mooie prijzen winnen die we vandaag ook al weggaven, namelijk de tickets voor het amusementspark Tivoli, dan moet je morgen zeker weer luisteren vanaf 6 uur. In de vroege ochtend.

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Dikkie Dik viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
2: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dikkie Dik.
1: Dikkie Dik en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dikkie Dik en de verdwenen knuffel.
2: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
1: Nu te zien in de bioscoop.
3: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

eventjes naar het beestje. Met Hendrik vindt een feestje, want hij is gek op jou. Hij ziet er eigenlijk best heel schattig.

op, Rob. Doe maar na. Poetsen eerst de onderkant. Voor en achter elke tand. Lekker schoon met heel veel schuim. Dat gaat goed, zeg. Dikke duim.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de allerkleinste.

0: Met de kudde aan je zij, loop je fier en loop je blij. De rivier als mama leidt, als je niet volgt raak je ons kwijt.
1: Hé, wacht op mij!

0: Elke ochtend van 9 tot 10 hoor je Dikkie Dik. Natuurlijk op Hallo Kids Radio.
1: Het is tijd voor de Dikkie Dik stopdans. Dikkie Dik en ik, we gaan lekker dansen. Totdat we zeggen...

0: stilstaan.
1: Ja.
0: Huh? En dan gaan we nu verder dansen, maar heel zachtjes. 4, 3, 2, 1.
2: Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
0: En nog zachter. Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
1: En stop. En nu heel snel. 4, 3.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Kids Radio, heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Zo was er eens een dag dat Klein Duimpje niet meer wist wat hij tegen Roodkapje moest zeggen.
1: Heel de dag, niets is leuker dan bloemen plukken in het bos.
2: Voor wie zijn die?
3: Ik denk voor iemand die heel aardig is.
2: Roodkapje?
3: Ja?
2: Ben jij wel eens verliefd geweest?
3: Hoe merk je dat?
2: Nou, dan gaan je benen wapperen, je bent vrolijk, maar er zitten ook kriebels in je buik.
3: Als het kriebelt in je buik, moet je misschien een boterham eten.
2: Die kriebel komt niet van de honger, maar omdat je iemand bijzonder vindt.
3: Wat is bijzonder?
2: Veel meer dan heel aardig.
3: Ik weet al aan wie ik de bloemen geef. Alsjeblieft.
2: Gigantisch.
3: Omdat ik je heel aardig vind. Ben ik nou verliefd?
2: Dat weet je alleen zelf.
3: Eens even kijken. Ik ben vrolijk, maar geen kriebel. Dus ik ben niet verliefd op jou.
2: Omdat ik niet bijzonder genoeg ben.
3: Misschien,

0: Hoe wordt ze nou verliefd op me?
1: Het gebeurt vanzelf of het gebeurt niet.
0: Weet je wat? Ik geef haar een groot cadeau. Of ik doe stoere kleren aan.
1: Maar je wilt toch dat ze jou bijzonder vindt? Niet je cadeaus of je kleren?
2: Wie in verliefdheid is aanbeland, verliest eerst zijn hart, dan zijn verstand.
0: Ik weet al wat ik ga doen. Een fakir!
1: Het beste is rustig afwachten. Echte verliefdheid heeft geen haast.
0: Fakir, stop! Ik moet u even wat vragen. Roodkapje moet me heel bijzonder vinden, zodat ze verliefd op me wordt.
2: Fakir ben ik, dat is waar. Maar helaas geen tovenaar.
0: U maakt altijd zulke mooie rijmpjes. Kunt u geen rijmpje voor mij maken? Een liefdesgedicht dat ik tegen Roodkapje kan zeggen.
2: Maar in de liefde hebben wij allemaal onze eigen manier en eigen taal.
0: Maar u hebt zoveel mooie woorden. Dan mag ik er toch wel een paar van lenen, alsjeblieft.
3: De fakir wilde Klein Duimpje helpen. Nog diezelfde middag schreef hij een prachtig gedicht dat Klein Duimpje kon opzeggen voor Roodkapje.
2: Als een vlinder met een opgewekt humeur, zo fladder jij door heel het sprookjeswoud. Jouw ogen hebben net zo'n mooie kleur als de bloemen die je in je handen houdt.
0: Klinkt goed.
2: De zoete koek is nog niet op. Mijn hart springt als een kikker op en neer. Roodkapje, pluk mijn hart toch voor een keer.
0: Mijn hart springt als een kikker op en neer. Roodkapje, pluk mijn hart toch voor een keer. Nog eens. Als een vlinder met een opgewekt humeur...
4: Hoi. Is er iets?
0: Als een vlinder met een opgewekt humeur, zo fladder jij door heel het sprookjeswoud.
4: Een vlinder met een opgewekt humeur?
0: Ja. Nee. Ja. Jij bent een vlinder.
4: Oh.
0: Of nee, een kikker.
4: Wat?
0: Dit is een gedicht, speciaal voor jou. Mijn hart springt als een kikker op en neer. Gaan je benen al wapperen?
4: Ben je ziek? Je lijkt er vaak hier wel.
0: Hij heeft een gedicht gemaakt. Ik dacht dat je het wel bijzonder zou vinden.
4: Ik snap er niks van.
0: Ik eigenlijk ook niet.
4: Maar wat wil je dan zeggen? Ben je je eigen woorden vergeten?
0: Ik vind je lief.
4: Oh, dat is aardig.
0: Aardig?
4: Heel aardig.
0: Maar je bent nog steeds niet verliefd.
4: Verliefd komt later wel misschien. Maar ik vind het altijd leuk om je te zien. Hé, dat rijmt.
0: Ja, dat rijmt.
4: Zullen we samen rijmpjes gaan maken?
0: Gigantisch!
4: Ik begin. Op een dag had de reus zijn laarzen verloren.
0: Zijn geschreeuw was in heel het bos te horen. Klein Duimpje, ik weet het, jij hebt dit gedaan.
4: Geef me mijn laarzen, blijf nou toch staan.
0: Klein Duimpje wilde ze toch even lenen.
4: En was ze op weg naar Roodkapje verdwenen. Hij was voortaan de snelste en kwam nooit te laat.
0: Al waren de laarzen niet eens in zijn maat.
3: Roodkapje vond het toch leuker als Klein Duimpje gewoon als zichzelf praatte. Ze hebben samen rijmpjes verzonnen tot de zon onderging. En toen de zon weer opkwam... Maar dat is weer een heel ander verhaal.

Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterhammen op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.

0: Kidsradio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kidsradio is cool.
4: Kidsradio is echt super.
5: Kidsradio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kidsradio.
7: Is Hallo Kids Radio.
8: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
0: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Nu te zien in de bioscoop.
2: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
3: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: 1. Goodbye to you.
1: Ik vind jullie de leukste kidsradio van de hele wereld. En ik ben Sterre. Doei. Mwah.

0: komen aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: Zo veel mensen.
1: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
2: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis. Dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nog eens.

0: Samen spelen, samen delen. Pip is vroeg wakker vandaag en is een heerlijk ochtendwandelingetje aan het maken. Woezel gaat niet mee. Die wil nog even blijven liggen in zijn mandje.
1: Oh, Woezel! Woezel! Raf, raf, raf! Kom eens kijken! Rennen, Woezel! Rennen!
2: Ja, je hebt hem!
1: Ja, goed hè? Ja, ja, nog een keer! Doe dan! Oh, leuk!
2: Daar komt-ie! Miauw!
1: Ja, buurboes, nog eens!
2: Miauw, ik moet nu naar huis. Gaan we straks weer samen balletje gooien?
1: Ja, leuk. Tot straks, buurpoes. Wow, Pip, wat een groot bot. Lekker.
2: Het is niet ons bot, Woezel, want ik heb het gevonden. Het is mijn bot, dus ik ga het zelf opeten.
1: Zelf opeten? Waarom wil je dat bot niet met mij delen? Want flauw ben jij, zeg. Kom hier met dat bot.
2: Nee, mijn bot. Nee, dit is geen goede plek. Want hier gaat Woezel meteen zoeken.
3: Hé, Pip, wat ben je aan het doen?
2: Ik ga dit bot hier verstoppen, want Woezel mag het niet vinden. Oh nee, hier doen we altijd verstoppertje. Hier vindt Woezel het zo.
3: Is dat ook een spelletje?
2: Ja, hier is het goed. Hier vindt Woezel het nooit.
4: Zeg Pip, waarom wilde jij je bot niet met je vriendje delen?
2: Als je misschien Woezel bedoelt, tante, dat is mijn vriendje niet meer. Woezel is nou het vriendje van die stomme buurpoes. Oh. Woezel wilde niet wandelen, tante. Hij wilde blijven liggen. Maar hij was niet blijven liggen. Maar balletje aan het gooien met buurpoes. En dat is niet eerlijk.
4: Ach, Pipje toch. Natuurlijk is Woezel nog wel jouw beste vriendje. Misschien was hij uitgeslapen en wilde niet spelen. Dat is toch niet erg dat hij dan balletje gaat gooien met buurpoes? Jij was wandelen. Ik zag Woezel heel verdrietig naar jullie hok toe lopen.
2: Oh, nou dat wist ik niet. Goed, tante. Ik ga het snel goed maken. Woezel, dat was niet aardig van mij, hè? Maar ik dacht dat je het leuker vond om met buurpoes te spelen dan met mij.
1: Ik wilde vanmorgen alleen even wat langer blijven liggen. Maar jij was zo lang weg. En toen kwam buurpoes langs met een bal.
2: Sorry, Woezel. Maar weet je, ik heb het bot nog niet opgegeten. Ik heb het verstopt op het strand. Kom snel mee! Hier moet het zijn. Woezel, het is weg.
1: Oh-oh, het bot is vast door de golf de zee ingesleurd.
2: Had ik het bot nou maar gewoon met je gedeeld.
1: Tja, maar het is ook weer niet zo erg, Pip. Wij zijn gelukkig weer beste vriendjes. Maar de volgende keer...
2: De volgende keer krijg jij het grootste stuk, Woezel.
1: Gaan we straks lekker balletje gooien, Pip?
2: Ja, en dan vragen we buurpoes ook.
0: Gelukkig zijn ze die kleine ruzie alweer snel vergeten. Ze zijn niet voor niets beste vriendjes. Vanaf nu is het samen spelen, samen delen.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.

0: jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip! Hoera!
2: Hallo, ik wil graag de groetjes doen aan Cindy de Mangeleer uit Nederland. Dag!

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
2: Aha!
0: Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
3: Hallo Kids Radio.

0: Polleman en ik kom uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo! Go, go! Yo, yo!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf had weer eens een heel vals en
1: gering... Zeg, Sprookjesdronk, waarom altijd die nare verhalen over mij? De kinderen gaan nog denken dat ik een boze wolf ben.
0: Ik vertel alleen maar wat ik hoor en zie gebeuren in het Sprookjesbos.
1: Ik ben juist heel aardig en vriendelijk. Het wordt tijd dat iemand dat verhaal eens laat horen.
2: Maar wat moet ik dan opschrijven?
1: Het echte verhaal van de wolf. De wijze dingen die ik zeg, hoe ik mijn vrienden help.
2: Oh, dat wordt nog een flinke kabouterklus.
1: Nou, 10 goudstukken betaal ik je voor.
2: Oh.
1: Je hoeft alleen maar met me mee te lopen en te noteren wat ik meemaak.
2: Ah.
1: Hé, Roodkapje, op weg naar je oma?
3: Ik mag niet met vreemde wolven praten.
1: Jouw oma is toch dol op bramensap? Verderop staan braamstruiken. Ga mee, bramen plukken.
4: Als jij zo vrolijk doet, wolf, ben jij meestal weinig goeds van plan.
1: Langhalzige vriend. Ik ga net bramen plukken met de kleine meid.
4: Mm. Kom, Roodkapje. Ik breng je naar je oma.
3: Dat is goed.
1: Mm. Met zo'n uitkijktoren in de buurt valt er hier nooit eens wat te beleven. Eens kijken. Met een valse lees probeerde de slechte wolf Roodkapje mee te lokken. Gelukkig kwam Langlek, anders was het arme kind zeker opgegeten. Hé, hé, hé, wat is dit?
2: Nou, ik schrijf eerlijk op wat jij meemaakt.
1: Ja, dat schrijf je vanaf nu. Het tegenovergestelde op van wat je zegt.
2: Het tegenovergestelde?
1: Ja, wat er gebeurt? Maar dan andersom. Hier betaal ik toch geen 10 goudstukken voor?
2: Hoe ga je eigenlijk aan die goudstukken komen? Eerst betalen, dan schrijf ik pas verder.
1: Ja, rustig maar. Die haal ik bij de draak.
2: Oh, durf je dat?
1: Nou, dat vreselijke monster is er even niet. Hou de wacht, dan haal ik die goudstukken.
2: Wat zal ik nou opschrijven? Nou ja, het tegenovergestelde dan maar. Dapper liep hij de grot in. Ik ben heus niet bang voor dat slome reptieltje, zei hij. Die domme fikkiestoker kan wel een paar goudstukken missen.
5: Slome reptieltje? Domme fikkiestoker? Hé, wie bedoel je daarmee? Ja,
2: het is maar een verhaaltje.
5: Wie is er niet bang voor mij?
2: Ik kan het uitleggen.
5: Laat me dat boek lezen.
1: Draak! Hoor dat gerinkel? De reus is bezig van je schat te stelen.
6: Ah, wat moet jij hier?
1: Ik probeerde de reus tegen te houden. Maar hij staat zijn zakken vol te proppen met jouw goud.
6: Ah, wat gebeurt hier toch allemaal?
1: Go, ren voor je leven.
2: Je hebt me gered. Je bent een echte held.
1: Schrijf dat boek nou maar snel vol. Dan kan iedereen het vanavond horen. Geachte aanwezigen, na al die stomme verhalen van de sprookjesboom is hier dan eindelijk het echte verhaal van de wolf. Geschreven door Ko. Begin maar, Ko.
2: Iedereen vindt de wolf een vriendelijk beest.
1: Ja.
2: Maar bij gevaar is het een slap en bang dier.
1: Wat?
2: Hij heeft mij in de steek gelaten toen de draak achter me aan zat.
1: Nee. Ik heb je gered. Ik was een held.
2: Maar ik moest toch het omgekeerde opschrijven?
1: Nee, ja.
2: De wolf nam het goud van de draak mee naar huis.
6: Ja, maar... Aha! Gouddief. Jij zei dat de reus van mijn schat had gestolen.
2: Oh, dat is gemeen, hè?
1: Vrienden, luister. Ko heeft het verkeerd opgeschreven.
2: Ik heb het precies opgeschreven zoals jij wilde.
1: Ja, maar...
2: Ik weet al hoe dit verhaal afloopt.
6: En ik ook.
1: Zeg, mag ik nou nooit eens een keer een einde met... De wolf leefde nog lang en gelukkig.
0: Je kunt nooit lang verstoppen wie je echt bent. Een boze, bange wolf blijft een boze, bange wolf. En ondeugende geitjes blijven... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Hallo, luister allemaal naar Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst dan.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje mee zingen. Doei! Groetjes Elise.

0: Leeuw.
1: Hè? Op de Veluwe?
2: Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play. Yee!

dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring maar.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

0: Klaassen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Ze zijn weer terug. Wat een verrassing, wat leuk meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
1: Ja.
0: Meisjes.
2: Ik hou van jullie muziek. Groetjes, Kees.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe! Groetjes, Thomas.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.

0: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dicky Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
3: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dicky Dick, Dicky Dicky Dick.
2: Dicky Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dicky Dick en de verdwenen knuffel.
3: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
2: Nu te zien in de bioscoop.
4: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de wereld van...

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Hartie, Bartie.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: Een gouden raad van Piet Piraat. Piraten die zijn samen sterk, met hun spierballen doen ze het grote werk.
1: De wereld van Studio 100.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party party.
8: Big, we gaan beginnen.
11: Ik ben er al, Betsy.
8: En geen windjes laten deze keer.
11: Nee, natuurlijk niet.
8: Big.

0: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.
1: Zo, we zijn er.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

20 minuten gespeeld en daar gaan ze weer. Mooie combinatie op rechts. De burgemeester aan de bal, naar Octaaf. Die legt terug tot bij Van Leemhuizen. Oeh, balverlies. Snelle counter, een gevaarlijk schot. En schitterend wat Marie daar doet. Die had hem uit de bovenhoek. Verre uittrap, zeer verre uittrap. En Octaaf is door. Octaaf gaat. Octaaf is door. Hij dribbelt. Hij gaat alleen op de doelman af en scoort binnen.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Rookt de fan, groetjes van Stef.
1: De leeuw komt eraan.
2: De leeuw komt eraan.
1: Van Samuel Welten is deze week de oranje superhit bij Hallo Kids.

0: heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geertjes gebleven?
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke schooldag...

'smorgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline. En een meeting in de muizenval. Oh, mijn schema is heel druk.

0: Help! Master Key, what's up? Yo, hier is de kabouter!
1: Geef niet waar je armen van houdt, zolang je maar beweegt, dan

0: they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of ben ik in slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van Snoep.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo
0: precies.
1: Alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app...

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland.

0: De Kikkerkoning. Ooit waren er eens in twee verschillende landen twee voorbestemde koningskinderen. Een prins en een prinses. Geboren bij dezelfde maan en beide zo mooi als de zon aan de hemel. De prins groeide op samen met zijn trouwe bediende Gustaaf. De prins was een echte kwajongen. Op een dag waren ze samen aan het jagen in het donkere bos.
1: Schiet nou op, Gustaaf!
2: Mijn prins, u bent zo snel dat ik u niet kan bijhouden.
1: Zie daar, dat hert!
2: Ja, duh, wat is er mee?
1: Dat ga ik raken, met één schot.
0: De prins pakte zijn katapult, spande hem aan en schoot op het hert. En hij miste.
1: Nou ja, ik mis nooit!
0: Plotseling verscheen een boze heks.
3: Donkere bos is van mij! Hoe haal je het in je hoofd op mijn dieren te schieten? Dit is een beschermd gebied! Dat zet ik je betaald! Ik zal je veranderen in een kikker!
1: Dit bos behoort aan het koninkrijk van mijn vader! Dus wat doet u hier, zonder permissie? Bovendien, u verstoort mijn jacht en verjaagt de dieren met uw kijvende stem! Rotmens, daarbij, u stinkt een uur gans in de wind, hè, Gustaaf? Scheert u weg! Of moet ik u soms met mijn kattenpult verjagen?
0: De heks pakte haar toverstaf en prevelde een geheimzinnige toverspraak.
3: Ah, stierig, mersen, maar zit.
0: De prins werd steeds groener en groener en steeds kleiner en kleiner.
1: U beoogt nou! Nou, zeg, ik ben een prins.
3: Dat zal je leren! Spot nooit met een heks.
2: Prins, waar bent u? Laat me niet alleen.
0: De heks lachte en verdween in het niets.

0: andere koningskind, de prinses, leefde met haar vader de koning, haar moeder de koningin en haar 7 broertjes op in een ander land. Ze was zo mooi dat de zon altijd extra zijn best deed om haar goudblonde lokken nog meer te laten stralen. Iedereen hield van haar. De prinses was net jarig geweest en had van haar vader een gouden bal gekregen. Ze wilde niets liever dan de tuin ingaan om met haar bal te kunnen spelen.
1: Het is zo'n mooie dag. Goedemorgen, zon. Goedemorgen, vogels. Vinden jullie mijn nieuwe bal ook zo mooi? Een echte gouden bal.
0: Ze vond het allerleukst om de bal zo hoog te gooien en dan zoveel keer als mogelijk in haar handen te klappen voordat ze hem weer opving. Maar deze gouden bal schitterde zo fel in het zonlicht dat hij de prinses verblindde als ze omhoog keek. En zo kwam het dat de prinses aan het spelen was met haar bal en niet merkte dat ze steeds dichter bij de vijver kwam. Een windvlaag uit het niets blies de gouden bal in een sierlijke boog in de hofvijver. Oh, hier had haar vader haar nog zo voor gewaarschuwd. Pas op bij de hofvijver, want deze gouden bal blijft niet drijven.
1: Mijn bal! Hij ligt in de vijver en ik kan hem niet meer zien, want ik zie alleen maar weerspiegeling van de zon en de wolken. En de vijver is ook nog zo diep. Hoe moet ik nou naar huis? Als mijn vader hoort wat er is gebeurd, zal hij zeker boos op me zijn.
0: De prinses zat bij de vijver te treuren om haar gouden bal, toen er plotseling gekwaak klonk.
2: Kan ik je helpen, prinses?
1: Wat is dat? Wie ben jij?
2: Ik ben een kikker.
1: Je bent de lelijkste kikker die ik ooit heb gezien.
2: Ik kan die gouden bal wel uit het water voor je halen.
1: Oh ja? Zou je dat voor me willen doen?
2: Maar natuurlijk wil ik dat voor je doen.
1: Als je dat voor me doet, zal ik je belonen met goud en juwelen.
2: Ja, wat heeft een kikker nou aan goud en juwelen? Ik wil maar 1 ding van jou.
1: Oh, nou ja, zeg het maar.
2: Ik wil je vriend zijn. En vanavond ben je komen eten en slapen in jouw bed.
1: Vrienden met jou? Eten bij mij aan tafel en slapen in mijn bed? Een kikker? Dat kun je niet menen.
2: Als jij mijn vriend wil zijn, zal ik de bal voor je gaan halen.
1: Oh, goed dan. Als jij de bal voor me haalt, dan ben je welkom bij mij.
0: De kikker sprong in het water en na enkele tellen kwam die alweer boven. Hij had de gouden bal in zijn kikkerbek.
1: Ah, mijn bal!
0: De prinses pakte de bal en rende zo snel mogelijk terug naar het paleis. Zonder ook maar een tel na te denken over de belofte die ze hem had gedaan.
2: Wacht op mij, prinsesje! Wacht op mij!
0: De kikker wilde haar nog inhalen. Maar toen het prinsesje verdween in de verte, sprong de kikker terug in de grote hofvijver.

0: Die avond begon het diner zoals elke avond. Iedereen zat aan tafel. De koning, de koningin, het prinsesje en haar 7 prinsenbroodjes. De soep stond nog maar net op tafel of er werd 3 keer op de grote deur geklopt.
1: Wie zou dat kunnen zijn?
0: De lakei opende de grote deur en blies op zijn trompet.
2: Uw majesteit, een bijzondere gast kondigt zich als genodigde aan. Met uw permissie, sire, mag ik u presenteren de heer Kikker.
0: Niemand durfde iets te zeggen. Totdat...
3: Neemt u mij niet kwalijk, sire, maar...
1: Wie bent u? Wat wilt u in mijn paleis?
4: Wat denk je wel niet dat je aan het doen bent? Wat doe jij hier?
3: Maar prinses, ik heb uw gouden bal wel uit de vijver gehaald.
1: Heb jij jouw gouden bal in de vijver gegooid?
3: Ja, echt waar, echt waar. Ik heb het zelf gezien.
4: Papa, dat heeft de wind gedaan. Echt waar.
3: En ik heb er gouden bal uit de vijver gehaald in ruil voor haar vriendschap. Zij had me beloofd dat ik vanavond bij haar aan tafel mocht eten en in haar bed mocht slapen.
1: Is dat werkelijk waar?
4: Ja, vader. Dat is waar, maar ik dacht...
1: Lakei, haal een extra bord voor onze gast.
4: Maar vader, hij is een kikker.
1: Wat moet het volk wel niet denken als een prinses haar woord zomaar kan breken? De belofte van een prinses is van goud.
0: De lakei bracht een extra bord voor de kikker en zette deze naast de prinses neer.
3: Prinses! Prinses! Prinses!
4: Wat wil je?
3: Kunt u mij even op tafel zetten? Anders kan ik er niet bij. Ik ben tenslotte een kikker.
0: De prinses pakte met een vies gezicht de kikker op en zette hem naast zijn bord. De kikker smulde van de soep en ook van de vis. En zelfs het ijs vond de kikker verrukkelijk.
1: Heeft het allemaal gesmaakt, mijn beste meneer kikker?
3: Heerlijk, koning. Maar sire, ik ben nu wel wat moe.
1: Zou je dan niet graag wat gaan rusten en naar bed willen?
4: Papa, ik wil niet dat hij in mijn bed slaapt.
1: Breng onze gast naar je kamer, prinses. Je hebt het hem zelf beloofd.

0: prinses pakte de kikker op. Ze zuchtte diep en liep naar haar kamer. Daar aangekomen sprong de kikker direct op haar bed. Toen het prinsesje dit zag, werd ze woedend.
1: Hoe durf je zomaar op mijn schone bed te springen, viezerik?
0: Ze liep naar haar bed, pakte de kikker op en smeet hem in de hoek van haar kamer. De kikker viel langs de muur op de grond en kermde van de pijn. De prinses schrok van wat ze had gedaan.
2: Je hebt me pijn gedaan. Je wilt helemaal niet mijn vriendje zijn.
1: Maar
2: ik weet het al goed gemaakt. Als jij mij één kus geeft, zal ik voor altijd verdwijnen uit je leven.
0: De prinses moest er niet aan denken om de kikker te kussen. Maar het idee dat ze hem nooit meer zou zien was te mooi. Ze liep naar hem toe en pakte hem vast.
1: Dit is het vreemdste wat ik ooit heb gedaan.
0: Ze tuitte haar lippen en deed haar ogen vol afschuw stijf dicht. Op het moment dat haar lippen zijn kikkerbek raakten, begon het te waaien. De kaarsen flakkerden en de kikker werd steeds zwaarder en zwaarder. Hij werd zelfs zo zwaar dat de prinses hem liet vallen. Toen de rust was weergekeerd, keek de prinses omlaag en voor haar voeten lag een prins.
1: Je bent een prins?
3: Ja, dat klopt. Een boze heks die had mij betoverd toen ik in haar bos aan het jagen was. Maar jij hebt me bevrijd.
1: Ik? Maar hoe kan ik me verontschuldigen voor mijn gedrag?
3: Wil je nog steeds dat ik voorgoed wegga?
1: Nee. Ik wil dat je voor altijd bij me blijft. Als jij dat ook wil, lieve prins.
0: Door het raam hoorden ze hoefgetrappel en gehinnik. De prins keek naar buiten. En daar stond Gustaaf met de koets en 8 paarden. De prins en de prinses liepen de trappen af naar buiten. Daar stond iedereen te wachten. De koning en de koningin namen afscheid van hun dochter en alle 7 prinsenbroertjes kregen een kus van hun zus.
1: Ik zal jullie missen, maar ik zal altijd aan jullie blijven denken.
0: De prins kuste de prinses, waarna ze in de koets stapten en samen verdwenen aan de horizon. Een lang en gelukkig leven tegemoet.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn!
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Kids Radio, heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: shows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Juliana Toren, te gek!
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjes.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: week. For everybody, no fucking head. Jawel.
1: Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Hey, ze zijn weer terug.
1: Dat
0: nou gedacht, zeg. Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
0: Jongens, meisjes.
3: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
4: Ja, dat vind ik ook.
5: En ik ook.
6: Kids Radio is cool.

0: Het meisje met de zwavelstokjes. Het was hartje winter, oudejaarsavond. Overal heerste een vrolijke stemming. Tenminste, bijna overal. Want één klein meisje had heel wat minder geluk.
1: Wilt u misschien een zwavelstokje kopen?
2: Ah, ga toch weg, kind!
1: U misschien, mevrouw?
3: Ik heb haast. Kun je dat niet zien? Haast, haast, haast!
0: En zo ging het de hele dag. Dat arme meisje probeerde aan alle mensen een zwavelstokje te verkopen. Maar tot nu toe had ze er nog niet één verkocht.
1: Waarom wil niemand een zwavelstokje kopen?
0: Het meisje keek naar haar handen en zag dat ze blauw waren van de kou. Ook haar voetjes waren steenkoud en bloot. Haar sloffen waren weg. De een gestolen door een onverlaat en de ander verloren.
1: Ik heb het nog nooit zo koud gehad. Ik wil naar huis. Maar ik durf niet. Als papa ziet dat ik geen geld heb verdiend, wordt hij vast boos. Hij zal me slaan. Alle mensen zijn zo vrolijk. Ik wou dat ik ook zo blij kon zijn. Dat ik kon dansen en zingen. Dat de wereld naar me lachte. Alsof het altijd zomer was.
0: Ze liep door de drukke winkelstraat en zag hoe de mensen gehaast op weg waren naar huis. Naar hun warme kachels en tafels vol met eten.
4: Zeg, heb jij nog een lekkere kalkoen klaargemaakt voor vanavond?
5: Ach meid, ik heb er wel twee gebraden. Die man van mij die kan eten. Nou, die heeft er dan eentje niet genoeg.
4: Doe maar duur, schat.
5: Ach, het kost wat, maar dan heb je ook wel wat.
1: Het is niet eerlijk. Wij hebben helemaal niets te eten. Laat staan een kalkoen.
0: Het meisje liep langs een grote kraam vol met houtblokken. Ze lagen droog onder het afdak en beloofden een warm vuur.
6: Hier koopt u het warmste hout van de stad. Wil je warmte, dan wil je mijn hout. Dat vind ik pas goed.
2: Geef mij er maar een stuk of drie. Daar kom ik in elk geval de avond wel mee door.
6: Maar natuurlijk, beste man.
1: Onze kachel is al maanden niet meer aangeweest. Er is geen hout meer in onze schuur.
0: Toen het meisje zich omdraaide, zag ze een oude oma op een bankje zitten, samen met haar kleinzoon. Het kleine jongetje hield zijn oma stevig vast en knuffelde haar vol liefde.
7: Oma, bestaan engeltjes?
8: Natuurlijk, mijn jongen. De engeltjes wonen in de hemel en af en toe komen ze naar beneden om een beetje geluk te brengen.
7: Dan zijn ze vast ook bij mij geweest.
8: Is dat zo, mijn jongen?
7: Ja, want ik ben zo gelukkig met u.
0: Het jongetje pakte zijn oma nog iets steviger vast en gaf haar een dikke zoen op haar wang, terwijl het arme meisje zich omdraaide om verder te lopen.
1: Mijn oma is dood. Ik mis mijn oma. Als ik bij haar was, voelde ik me zo gelukkig. Ze was zo lief en zo zacht. Ze was de allerbeste oma van de hele wereld. Ze is nu vast een engel. Misschien komt ze ooit naar beneden om ons een beetje geluk te brengen.

0: Het werd langzaam donker op straat en de mensen zochten hun weg naar huis. De winkels in de grote straat sloten hun luiken en één voor één gingen alle lampen achter de vensters uit.
1: Wat moet ik nu doen? Het is al bijna donker en ik heb nog niet één zwavelstokje verkocht. Zo kan ik toch niet naar huis? Wat zal vader zeggen als hij het ziet?
0: Ze zag een steegje tussen twee huizen. Een plaats om even te schuilen voor de barre kou.
1: Misschien mag ik hier even zitten. Even een beetje rusten voordat ik weer verder ga. Het is zo koud.
0: Ze zat met haar schort vol zwavelstokjes op de grond en kroop dicht tegen de muur aan. Hier voelde ze de kille wind niet zo erg en er was ook niet zoveel lawaai.
1: Ik blijf even zitten, maar dan moet ik verder.
0: Er was helemaal niemand die had gezien dat het meisje daar was gaan zitten. Niemand die het opviel hoe alleen dit kind was. En niemand die ook maar één moment eraan had gedacht om haar te helpen. Inmiddels was het al behoorlijk donker geworden. En er was alleen een beetje licht van een verloren lantaarnpaal aan de straatkant in de steeg.
1: Misschien, heel misschien, kan ik één zwavelstokje afsteken om mijn handen te warmen. Klein beetje warmte zou toch goed zijn?
0: Het meisje aarzelde. Ze vroeg zich af of er wel een stokje mocht ontbreken aan de bundel. Want vader zou ze zeker tellen als ze thuis kwam. Maar ze verlangde zo naar de warmte van het vlammetje dat ze vond dat ze geen andere keus had.
1: Eén stokje kan toch geen kwaad? Het is maar één stokje.
0: Ze pakte een stokje, streek het langs de stenen en daar verscheen een helder en warm vlammetje. Klein, maar zeker. En daar was het. Voor haar ogen verscheen een warme kachel. Het vuur was hoog en de warmte was heerlijk.
1: Wat mooi! En zo warm!
0: Maar voordat ze haar handen kon uitsteken om ze te warmen aan de dampende kachel, verdween het beeld weer en was het weer koud en leeg in het donkere steegje.
1: Nog een stokje. Ik moet nog een stokje afsteken.
0: Zonder na te denken pakte het meisje nog een stokje en streek het af langs de stenen. Terwijl het vlammetje tevoorschijn kwam, verscheen er een prachtig feestmaal. Een grote tafel vol lekkernijen met in het midden een grote kalkoen. Nog nooit in haar leven had het meisje zoveel eten gezien, zoveel lekkers. Ze kon het eten bijna proeven.
1: Wat een mooie tafel. Zoveel eten. Genoeg voor iedereen.
0: Het meisje wilde opstaan en het eten pakken van de tafel. Maar op dat moment verdween het vlammetje. En met het vlammetje verdween ook de tafel met eten.
1: Ik heb nog nooit zoveel eten gezien. Ik moet gewoon nog een stokje afsteken. Wat vader er ook van vindt. Het moet gewoon.

0: Zo snel als ze kon, pakte ze nog een zwavelstokje. En terwijl ze het afstreek, verscheen het helderste vlammetje dat ze ooit had gezien. Te midden van het vlammetje verscheen de prachtigste kerstboom die er ooit was geweest. Voorzichtig stegen de lichtjes op om als sterren de hemel te tooien. Ze zag een vallende ster en ze moest denken aan wat oma altijd zei.
1: Een vallende ster. Een ziel gaat op reis. Naar hemelse vrede. Naar Gods paradijs.
0: De vallende ster werd steeds feller en vlak voor het meisje stond haar lieve oma. Ze reikte haar beide armen uit naar het meisje.
1: Oma, daar bent u.
2: Mijn lieve kind, ik kom je halen.
1: Ik heb u zo gemist, oma.
2: Kom maar bij mij. Kom in mijn armen.
1: Ik wil bij u blijven, voor altijd dicht bij u.
2: Wij gaan op reis, naar de hemelse vrede. Samen naar Gods paradijs. Ik breng jou een beetje geluk. Wij blijven voor altijd samen.
1: O, oma.
0: In de armen van haar oma zweefde het meisje steeds hoger en hoger naar de hemel. En helemaal bovenaan veranderde ze in een heldere ster. De helderste ster die je ooit hebt gezien. De volgende morgen toen de zon opkwam en de mensen weer de straat op gingen, was er een politieagent die het meisje vond. Koud en overleden. Hij blies op zijn fluit en alle mensen kwamen naar hem toe.
3: Ja, als ik dat geweten had, had ik natuurlijk wel een zwavelstokje van dat kind gekocht.
4: Oh, wat vreselijk.
5: Oh nee, waarom toch?
0: Net op dat moment liep er een jongetje langs met zijn oma.
6: Oma, is zij nu ook een engeltje?
7: Zeker, jongen. En ze straalt nu als de helderste ster aan de hemel. Dat weet ik zeker.
0: En dat was waar. Het meisje staat aan de hemel als de helderste ster die er is. Kijk 's nachts maar eens naar buiten. Misschien vind je haar wel. Als je heel goed kijkt.

0: Dirkus.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!
1: De leeuw komt eraan.
2: De leeuw komt eraan.
1: Van Samuel Welten is deze week de oranje superhit bij Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
2: Met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
2: Opstaan.
1: Met de leukste liedjes.
2: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.
2: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: dan geef ik ze ook aan oma. Ja, dan ga ik bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh,
1: ja. Hallo, ik ben Tycho en ik vind jullie muziek heel leuk. Dank

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasschaaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek. Vanuit het Efteling Theater presenteren wij u de Weerman, One Man, Sion.
2: Ik ben de Weerman.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Er zijn hele leuke liedjes op Kids Radio. Groetjes.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.